Mitro, wat een mooi wens. En het was Jabo Tlangwane. En net voor hom, Kevin Leeuw met Daar in die Hemel. Want daarvoor terugvoer of navraag, kan jy vir my e-post stuur, Jackie, by rsg.co.za. Nou luister ons na een besondere samenstelling van die lied Amazing Grace. Dit was gedurende die COVID-periode wat mense uit verskillende werelddele hulle stukkie gesing het en dan is het in een lied saamgestel. Hier is Amazing Grace.

goed soos gesing deur Jonathan McReynolds. En het voor hom van individue wat uit hulle plekkie 'n deel gesing het van Amazing Grace en dan is het uiteindelik saamgestel as een lied. En nou luister ons na 'n bekende rustige lied wat altyd mooi is om na te luister. 'N gospel en country sanger van Manipur in Noord-Oos-Indië. Ja, Jai, sing it met May the good Lord bless and keep you.

0: is natuurlijk een kenwijsie van die oudste program op Zuid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jouw verzoeken is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en lichte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwijsies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgische opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke zondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
1: Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Ons luister nou na Dion Alles wat sing. Ek weet die Here maak 'n weg vir my.

Dit was die bekende Plea for Africa, in Afrikaans gedoen as Hier ons dink aan Afrika, en gesing deur die NG gemeente Overkruin, met Gideon Brits as orrelis en Niels Klaassen op die trompet. En nou vir nog een lied van bemoediging, en dis een koor en orkes weergawe van The Lord is my rock, gebaseer op Psalm 18. Die Heere is my rots en my sterkte. Hy reek my van als, hy hou my reg op. Sy genade maak my rustig.

Dit was The Lord is my Rock, Die Heere is my Rots, en dis gesing deur aan my onbekende koor. Nog een geruststelling is die ou Halleluja lied, Al my twyfel bring ek Jesus.

Dit was Ndiko Kele Bawu, Vader, Lei en Beskerm My, en dis gesing dier die Kaapstadse jeugkoor onder leiding van Leon Staker. En hierdie spesifieke verwerking is gedoen dier Ralph Schmid. Vroeger het bekend gestaan as O goedheid God sier nooit vol prese. Vandag praat ons van U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Ek speel een orrelweergawe dier die orrelis Albert Troskie.

Dit was het trompet en orgelkeerspel van Children of the Heavenly Father, Jesus Loves Me en What a Friend We Have in Jesus. Timothy Moak was die trompetspeler en de orgelist was Georg Massans. Soos die Vader, een lied van Chris Lambrecht, wordt nou gesing door die Noordwest Universiteitse Universiteitskoor met dirigent Kobus Venter.

Dit was die Treorkie mannekoor met Lest We Forget. Die aanvankelijke koor wat die myners gestig het, natuurlijk al tot niet gegaan, maar die Treorkie mannekoor het in verskeie gedaantes voortgegaan daarna. En weet jy of hulle vandag nog bestaan nie? Ek sluit af met die bekoorlijke klank van die koor van die King's College in Cambridge, en hulle sing God be merciful unto us and bless us, en dit kom uit Psalm 67. Mag God ons genadig wees en sien.

0: Alleluia! Prijs die Here.
1: FK.
2: Die dominee Petrus William Manu Kimberley Gans en gemeente. De Queen's Affairs Johannes 15 ski. Maar ding ah die ga maak ema kijk eens aan. Maar kwam het niet aan mogen lapraska. Niet tot om eigen. De punten am ga kochen. Nog een kamje. Nog een keer iets tegen ja wat de handska. Gaan tegen iemand. Gaan tegen man. Gaan tegen wat tegen mag gaan ding aga. Gaan na komen aga en de Queen. Gaat in alako aan je zaak gedit. Amen. Johannes 15, je vergeet Johannes 15, hoofdstuk 1, vers 1. Hoofdstuk 15, vers 1. Ek is die ware winkerstok en mijn vader is die boer. Elke lot aan mij, wat nie vruchte dra nie, snij hy af. Maar elke wat vruchte dra, snoei hy reg, zodat dit nog meer vruchten kan dragen. Jullie is al reeds recht gesnoei door die woord wat ik voor jullie gezegd heb. Jullie moet in mij blijven en ik in jullie. Een Lord kan niet zijn eigen vruchten dragen als hij niet aan die winkerstok blijft. Nie. En zo jullie ook. Niet als jullie niet in mij blijven. Nie. Ik is die winkerstok. Jullie die Lord. Wie in mij blijft. En ek en hom dra baie vrugte. Want sonder my kan jy niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi. Soos 'n lot en hy verdroog. Die mense maak sulke lotte by mekaar en gooi dit in die vuur. En dit verbrand. As jylle in my bly, in my woorde, en jylle vra dan net wat jylle wil hê. En jylle sal dit kry. En my vader word juist daardier verheerlik dat jylle baie vrugte dra en my disciples is. As ek die sin terug besin, as jylle in my bly, in my woorde in jylle, vra dan net wat jylle wil hê. En jylle sal dit kry. Nie kom as nie ook ek te moe, na ko te mi, nie tot te, die wa tot te, gwen. Tiu kwezi to ote. Manu tong aagwe. To yaba tekwe. Na tong aatekwe to wokwe. Nekwene kamte ya wata kuruku a aro korokorosan. Nga ate tuka tebere kwa. Tenga ate kwensa. Nga juanga ate kingyeku. Ate unga. Te wokwe bere. Kanemte ekwe nkwa nga. Somuka te nga juanga ambere. Akwa nazi. Tim Kuma, Ada do him to Togo, a do Aro Harago, Ham Quakusi to take, to take a. Tetosa Hana Caracaracum, Nukuihe, get a ham kitted when Hamacha Gamuago, and get a corn, Pumacha cork, I caig. Get in Gabacarano when it comes to Quinitin, Tonhuna de, I caigo, doog, my head come having. Into the Kuma. Okay, nina za teetenu. Changanu hambe. Changanu tsemkwe be. Changanu chaka kwana wogo be. Ngweko isu kia nsika. Te hinto kia nimkite. Nganu teng arukako. Yihe ti isu trek amme. Nungkwa. Alaka wakasika te chubogo be. Ngkamsiki. Te komo kwata. Te ana kwata. Te kia kana kwata. Te akama te manda kwata. Te komo kara kwata. Nata te hinre ta. Tama kwe ito we. Oyin ko tin hutu huti kenma kwana te khate ka yega a ko wa o go beng go kenma hambere ga ka kwana ga ga su khoma di kya de ga o ga ka ye si qara te ga go tshubo go be mo itio te a kenem ke te nya go na kana ke te di be ne te kya re sen go ya kenem kwana nga no te a ro ga go a mi ye go e kwana. Mijn meisje gaat die lapper gaat door die ding. Ah, kijk hoe ik hem kie. Eet hem ja wat die. Aik het aan mijn, aik het aan wie wie het. Na die ken hem maar. Zag hoe ik hem te gaan noemen. Ken hem kwartje. Wanneer zag hem kieten, ga maar zag kieten. Kom, oude lang maar. Ham kam ze kan niet aan mij. Ham woon kam. Ham koeien. Kanem ke tsakuno, kanema tsaki tsuku. Tsa kanem ke yano, tsaki kanema yago. Tsa kanem ke teno, kanema tsaki tego. Nga kwaneka, into te kanem ke tsu, te kanem ke te, kanem ke te khase no kanema te ke khase no. Kwana te anguwo go ne kanema te ke nguko. Na tsaka go be tsam sinqi khoni kwetse. Te ke ya ga ta tsam. Khungo tsa ke hisen, na khungo tsa ke hisen te tsa a khungwe, tsam tsamo go, tsa ya ya la go. Tsa khuri khuri be a khwa khong go hinsena qo tsa a kedi ka di khong tsam a kwa khong wa tsang ke tsa go a khong su khwara ka kwana na he tsa o khong go khwe ke ya o tlo kwana nne go ya kwa di tokumude muna qade na ga hingu kwe o iko nne jwanga hingu re na ga kwe o ibrita nde kwa na be khwara ha ke a ta fonta yo khwara sana go ta te wa te a ke nimki tse usha ngicamsika tiyanqaka kudinqa anye dadini kwedulo kanem kite qodo kanem kite kanem kite qobena kanem kiya kanem kwiye tsakom kanem kite nqata khama tsaqwa akara kwa shinuye ire khama te tsakara ngomogwe acamsika te khama ngomogwe ncincom sanje tsakhaka te kwabe tsade o okahinsana gogotse ncitsi akwana ka tinqaka ka itiminye gogwe to ti o te ta khono ti to kite kwana an aro ha tuye ga tete hambe nye go kwa a ga ka ye ga yishu tsheka tswala ga go ga ka yishu tloe go a tlo tshubudi kwa hambe ga kwana hinto tete ke nem ke ncitsa mantete la bra go tsama ntitsa mati ke yate go to khanete go wa go te hinto khanete tsuruka sana go hinto ya a go jenya mti ke khanem ke tsa tete go tsausa tete ga go khanem a dinsa ke tingade ayo sa to dikunganti ayo sa to xiri xiri qha ayo sa nge u khoma laboratory te xirite ma hinto te kwe ate kuma kwana te kuma kwa te ki ya go be te koma te kwe te an kwe si twa te kuma de za te kun ti to a mo ga xiri go an kwe si twa te kuma de za te kun amen te u ya kai he te koma nge kanem boli ya kanem te nga ka te ke kanem te ya ba karai ke te na ta ya ko khama te ko jao nam te e u ke te jao ko ta ko ante i gara te kun khama an nga no te kham a su ka si ko te ja yin ko ti da te khama o uru uru te te nga ko ti ho ta khama te ana ko ma te da ma te de wo te ni de ta ma te kya hinsa na to yin ko te ki tse u be te kya ma te en te ko ma ka ra ngin da zi ka nga zi de kya a hin to te de ka wo ki te ko ta ko te a a ka ra ko ja o ka mba te u tun che am ko cha mbe ku kwa na ha ti a ka kwe ti kha a ka de ngin cha msi ka te thom ka ngin cha msi ka ha te a ka kan se te ngin cha me ko khu ka ra ko ta ka te president ma te nga ye te nte kha ba khona am ta go mkwa go kwana nqino a te kya ne ma ku ka ne te ama a shobetu kwana nqi tamate ki khuma ting kha te mki ama te koro e te go kwana te koro e te bete me de nto we ti twa to we nte ta i kara te te na no e jwanga te ki ta de te mki ne ma te mu wa kha o ka gwe a kwana ki ti ya a ta kha an ta ka ding e kwe ma kha di genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader dat die werking van die Heilige Gees sal wees in elkeen van ons wat hierdie boodskap gehoor het, Here, laat hulle hulle self redding kan vind. Amen.
1: Ek ga.
3: Ja.

0: tam ju kum ka tam exka FMCG to darade riano nduveta
1: to atumbamba ate kuyomka isimtonka ti Pastor John kikuyete mibore te komata kwa ti tuo khatan to atishwere masha ti tuwe chama ti atoka mibore tingjao khaine nti titoa ngama tishwere masha to yomka the yellow worlds had met a fear for khan
2: Emisa kausi ke he Pastor John ke kwang ho kwam ke kaya kitimawa mkokoma aichon ta kawati ke he ke kuya ya kwa kiti ta kwang kwi ngolo usisi ta kitia
1: en daar was niks wat oor gebly het nie
2: kulati ke he kake sila
1: and die hele En die hele gees van die Here het my gevat tot bo op 'n groot berg toe.
2: Dat kliko tsao ke gu mitegete wa kumnike wa kangau.
1: Op die wolke was daar drie engele van God met spierwit klere.
2: Da kum ay kale ke gea tungilo ay dri ye heke wa chisim kao diwa tungilo ya gawi.
1: Die wolke was ook spierwit.
2: Da kum in a gawi ye hinkewi kao.
1: Achter my was daar een ander profeet met swart kleren.
2: Da ulike mua profeete heke wa chisim jo.
1: Die engel het my met my deur die Heilige Gees gepraat.
2: Da tungelo ke kumaba ya ke Spiritu Santo.
1: En hulle het vir my gesê dat Jesus 'n vuur by die aarde stuur.
2: Dege konya te ke yat etia Jesus at etia da ke oka e.
1: Maar daar is niks een wat ons gaan red.
2: Da kona gea ti tchanga ye he akwa sam.
1: Deur sy verkondiging te luister.
2: Gea kankui ke he asa akan e.
1: Terwyl hulle praat.
2: Da keitan in ek lagi kong.
1: Sê die valse profete dat hy die een is wat ons gaan red.
2: Da ye ke kontiwe ake wa ye he kula witile loken ke ya wa ti tchwa e he akwa sa.
1: Maar hy was verslaan deur die engele.
2: Da tungelu ke oguma.
1: En hulle het hom terug gestuur aarde toe.
2: Deke kwadiwa ke kha.
1: En verder het hulle gesê.
2: Deitane nege ngonke.
1: Nou gaan hulle my wys.
2: Kaya akhaya.
1: Wie ons regtig gaan red.
2: Ja he yang an. Ja tinting hy haan ngam hom.
1: En die een wat ek gaan kry, gaan hy my. Ook vertel wie daai vals profete was.
2: Ta ehe yang uu yaunawa ehe akon hi uwa ke yawa profete kwa ting ting.
1: Soos ek terecht kom, aarde toe.
2: Ta kaya duwe ke tia kha.
1: Kry ek vir John.
2: Ja ke wuna John.
1: Wat by sy huis sit.
2: Ja, hy ken ngaya tu.
1: En hy het vir my die naam van die vals profeet gegee.
2: Da, ek kon was in ke mjuma profeti Jehovah Mukuliwa.
1: Tavana kweda mka. Nguyo mka anjashino. Emka darowa. Hambe anja eyata humke. Twat a etia guyata ahamdi. Am dundu shokatia uwata. Tom amki. Dri engel na tea. Kyanimna. Kousa tesi avajea. me come ga tsama a ta yosha tsosha tsesha tingoro shika teha tsum profiet nguri kom dush aba jetama engel na ngam a engel verskoning engel na twatsa katinde kuyata tahuno gananta nqaha anja yishi amatse aqhamka ncihom keki tamahano twika mkhom anja shino de yacamiko khancim khamkwiska atececece a kwana shika ncita nqaya Nimporfiet nguri koma. Anja khama anja sino. Te akamiko. Tamakhano. Ngam a. Ama kwa khuru. Engelna. Nama ngam a kyar kyar na tanyukum ke isoka. Eke inja. Nako nta nga ha. Takuno te akawa kumkoma. Mama anja sino. Che mkarte a. Amigo. Kwihama. Antishimowa gumkoma. Ngamati ya nga amago. Mamare ama nguri profiete ma. Onma. Tato tia kainja kiari karata. Tishuota joni kamkaiki. Nguye. Nakutia akarata amguri porfiete mkone awa bori ya kerete

Hallo Inki, ach minute ge exkef. Dan moet ik het gaan doen. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het g

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: iets om te eet.
1: Waar gaan klim af?
0: Staan daar, leer daar hem veilig.
1: Ja, ja, ja, hy, stemmig.
0: Ik wil niet heen met jou nek breek terwijl je mijn dak fiets.
1: Ja, doe maar. Het zal liggen weer, ek.
2: Zo ja, ik ken mijn job.
0: Hoe lijkt je lekplek op het dak, hè?
2: Ja, is amper klaar met hulle, en dan begin ik ver.
0: Hier is veel koffie en twee broodjes.
2: Ah, dat is nou grand, hè? Dank je, klets.
0: Wanneer ik het net cheddar kaas op?
2: Oh, nee, nee, nee, ik like my cheddar.
0: Nou, hoe lang gaat het vat om je dak te verf?
2: Nee, ik zal eerst morgen beginnen verf. Zo 2 dagen.
0: Ja, los maar die beker en boord die buiten.
2: Voor je gaan, klets.
0: Wat is het?
2: Ik heb een beetje gedink oor hy actor van jou.
0: Wat van hom?
2: Oh, nee, ik denk ik ken die blaar.
0: Nou, van waar sal jy hom nou ken?
2: Ook van Gielse gat.
0: Het jy hom al daar gesien?
2: Ja, Giel het my een keer van die famous actor vertel wat so nou en dan kom keir aan by die gat. Hy vat blijkbaar groot.
0: Vertel jy my nou hierdie om met my te spot, Konradi?
2: Nee, ek het gedink ek kan jou help.
0: Ja, met wat nogal?
2: Dat hy vir jou acting klasse gaan gee, hè?
0: Oe.
2: Ja.
0: Hoe ga jy dit bewimpel?
2: Wel, ek kan altijd een draai gaan gooi daar by Gielse gat en kyk of ek die man nie raak loop nie en dan nooi ek om bykie hierna toe.
0: En as jylle twee samen die site braak, dan verloor ek my actor ook, soos wat ek bezig is om vir blikkies te verloor.
2: Ek is moest nou genees van die drankduivel.
0: En hoe lang is jy nou al droog, Konradi?
2: Dis al meer as 1 week.
0: En jy dink jy gaan daar by Gielse gat inwals en nie daar uitstap sonder dat jy jou ter plek sy vergryp aan die braaf nie.
2: Ek kan dit moest nou al lang al gedoen het as ek wou, Klis.
0: Nou maar, ja, jy kan gaan try om my actor vir my op te spoor en hierna toe te bring, maar ek gaan nie responsible gehou word as jy van die waar afval. Daai is jou responsibility.

Dit was die Tumbleweeds met Somewhere Between en voor hulle John Denver met Back Home Again. Twee mooi versoeke om vanavond se korter kuier mee te begin. Billy Joe Spears is volgende met een van haar bekendste treffers. Daarna hoor ons Ellen Jackson met een lied oor liefde wat nie van geld of besittings afhankelijk is nie.

Alan Jackson met Living on Love en voor hom Billy Joe Spears met die immer gewilde Blanket on the Ground. Nou skuif ons van 'n rustige liefdeslied na iets heelwat lewendiger. Caroline Depree wys vir ons hoe jodel werklik gedoen word, waarna Chris Christofferson volg met die aangrypende Why Me Lord.

Harris gee country klanke met Marie Gibson One Day at a Time en voor haar Kenny Rogers met The Gambler. Twee liedjies wat op heeltemal verskillende maniere oor lewenskeuses en volharding handel. Neil Hubbard is volgende met She's a Woman, waarna Porter Wagner vir ons Ballad of Love sing.

dit was Paul Wagner met Ballad of Love en voor hom Neil Herbert met She's a Woman. Baie dankie dat jy al was vanaand se program korter wens die regstreekse wêreldbeker sokker steeds tyd gemaak het om saam te luister. Ellen Ladd neem ons nou na Detroit City waarna Floyd Kramer die program instrumentaal afsluit met San Antonio Rose. Van my, Jack Arendt, vlieg hoog, koningskind en groetnis van die baie.

0: Volgens familievertellingen is mijn oma Mirjam geboren.
1: Als jij Mirjam geboren is, zal jij niet makkelijk verdrinken.
0: Ik weet niet helemaal of ik dan geloof of niet.
2: Dit beschermt die huis in die kindse toekomst. Ik is met die helm geboren en daarom is ik sensitief.
3: Dit betekent ik zal altijd uit moeilijke situaties uitkomen.
0: Iets het mij verjaag en ik kon niet mijn vinger erop zetten. Nee.
4: Ik kon van mijn kinderjaren af dingen aanvoel voordat het gebeur.
5: Ik heb telepathische vermoëns en sien dingen wat gaan gebeur.
2: Ik kan dingen aanvoel wat ander mensen niet kan nie, soos wanneer iets gaan gebeur of as iemand niet eerlijk is nie.
0: Dat is definitief dinge wat mense altijd kan verklaar nie.
6: Met die helme geboren, een documentaire program door Flip Loots.